0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De lang verwachte bokskraker tussen Tyson Fury en Anthony Joshua staat op losse schroeven door de aanhoudende oneenigheid over de locatie en de financiële voorwaarden. Kom, stel me hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide Britse zwaargewichten stonden al op het punt om in november de ring te delen in de legendarische Madison Square Garden in New York. En hoewel er inmiddels contracten zijn getekend bij de Saoedische organisatie Sela, zorgt de keuze voor de Verenigde Staten juist voor frictie. Tyson Fury laat weten dat hij nog maar weinig vertrouwen heeft in een goede afloop. Hij stelt dat het team van Joshua onder leiding van promotor Eddie Hearn nu hogere financiële eisen stelt. Volgens Fury heeft hij zelf aan alle voorwaarden voldaan om het gevecht mogelijk te maken en is hij wedstrijdfit. Hij uit scherpe kritiek aan het adres van zowel Joshua als Hearn vanwege de slepende onderhandelingen. De promotor legt uit dat het gevecht op Amerikaanse bodem financieel nadelig uitpakt voor Anthony Joshua vanwege afwijkende fiscale regelingen in de Verenigde Staten. Dit botst met de afspraken die eerder gemaakt zijn voor een gevecht in het Verenigd Koninkrijk. Ook Spencer Brown, de manager van Fury, spreekt zijn zorgen uit over de voortgang. Hij noemt de huidige situatie zorgwekkend, maar benadrukt dat het team van Fury volledig voorbereid is om direct te starten met het trainingskamp. De bokswereld wacht nu in spanning af of de twee elkaar uiteindelijk zullen treffen in de ring.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Sepang. Maleisië. 2016.
3: Wat gebeurt er in bocht 1? Waarom zeg ik dat?
4: Wat gebeurt er in bocht 1? Lewis Hamilton ploft zijn motor in bocht 1. In één keer staan allerlei mensen op. En daar gaat letterlijk en figuurlijk... De overwinning uit handen van Lewis Hamilton. No, no, roept hij. En er is een virtual safety car, want daar ligt olie. Hoor dat publiek. Kijk de teleurstelling bij Lewis Hamilton.
1: Grand

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Isaac Hadjar heeft advies gekregen van MotoGP-icoon Marc Marquez over zijn polsblessure. De Fransman zocht hem op voor advies rondom zijn herstel. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar en Marquez delen dezelfde fysiotherapeut Carlos Garcia. Direct na het oplopen van de blessure tijdens een bokssessie zocht Hadjar contact met de zevenvoudig wereldkampioen. Marquez heeft door de jaren heen te maken gekregen met zware breuken en andere blessures en deelde zijn ervaringen met de Fransman. Het advies van Marquez was duidelijk: neem de tijd en forceer niets. Marquez drukte Hadjar op het hart om niet overhaast te kiezen voor medische ingrepen vanwege zijn nog lange carrière. Dit advies sloot naadloos aan bij de lijn van een team van Red Bull, waar teambaas Laurent Mekies al aangaf dat er absoluut geen risico's genomen worden met de gezondheid van de coureur. Waar Hadjar aanvankelijk zelf de ambitie had om zo snel mogelijk weer in de auto te stappen, heeft hij het advies van de ervaren Marquez ter harte genomen. De focus ligt nu volledig op een verantwoord herstel, met als gezamenlijk doel om over 2 weken weer fit aan de start te staan bij de Grand Prix van Italië.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: PEC Zwolle middenvelder Younes Namli heeft voor het eerst openheid gegeven over een voor hem langdurige fysieke worsteling. De Deen geeft aan dat hij de afgelopen 5 jaar heeft gevoetbald met aanhoudende knieklachten. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Namli omschrijft het spelen met deze fysieke problemen als een mentale beproeving. Hij ervaart het zelf als voetballen met een beperking, omdat hij zich nooit volledig vrij heeft gevoeld op het veld. Vooral de pijn aan zijn linkerbeen zorgde ervoor dat hij vaak nog dagen na de wedstrijd hinder ondervond van zijn inzet. Na een dieptepunt is er inmiddels een behandelplan opgesteld en Namli neemt zijn herstel uiterst serieus en wijdt bijna alle dagen van de week volledig aan zijn fysieke terugkeer. Hij koos er bewust voor om slechts 3 dagen vakantie te nemen, met als doel om zo snel mogelijk weer van waarde te zijn voor het team. Voor de intensieve revalidatie wijkt hij uit naar een gespecialiseerde praktijk in Amsterdam. De keuze om niet op de club te revalideren is bewust gemaakt. Namli legt uit dat het mentaal namelijk zwaar is om in een lege gym te moeten werken, terwijl zijn teamgenoten op het veld staan. Hij blijft momenteel gefocust op zijn herstelprocedure en een exacte datum voor zijn terugkeer in de Eredivisie kan de voetballer nog niet noemen. Maar hij geeft aan enorm uit te kijken naar het moment waarop hij weer op het veld kan staan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Suzuka. Japan. 2005.
3: Montero is binnen. Die staat er inmiddels al. En Albers ook, ja, die heeft dat gat erg dichtgereden. Die doet hetzelfde, hè, Jack?
4: Ja, veel te hard. Je rijdt 1 meter door. En brand in de pitstraat. Wij staan hier in de fik. Ik moet naar de kant. Goedemorgen.
3: Pitbrand bij Christian Albers, zoals we die in het verleden ook gezien hebben bij... Daar is het, bij Jos Verstappen. Fout, problemen, einde wedstrijd voor Christian Albers. Wat een drama.
4: Chris is eruit. Hij loopt hier bij me.
3: Albers.
4: Goeiedag, zeg.
3: Uit de auto. Auto moet weg. Nee, ga maar terug, zegt hij. Yeah, right. Dit is niet te geloven. Er staat iemand te roepen. Ga maar terug, hè. Let op. Jack?
4: Ja, niet te geloven. Ze staan mensen te wijzen van kom maar weer terug. Geen paniek. Oh, jongens, doe toch rustig aan. Ze zijn allemaal in het schuim aan het lopen. Dus wat gebeurt er als je de garage inholt met het schuim aan je voeten?
3: Dan glij je op je muil.
1: Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol heeft in Zwitserland het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. Met een tijd van 1 minuut 55.41 scherpte ze de nationale toptijd aan. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broeders-Bol liep na een tweede plek achter de Zwitserse Audrey Vero, die de race in 1 minuut 55.33 won. Met haar tijd verbeterde Broeders-Bol de prestatie die ze een week eerder bij de Europese kampioenschappen neerzette, toen ze het 34 jaar oude record van de Olympisch kampioene Elle van Lange evenaarde. Direct na haar race zocht Broeders-Bol telefonisch contact met Van Lange. Ze reageerde enthousiast en noemde het een mooie gedachte dat ze het record even samen hebben gedeeld. Van Lange ziet in Broeders-Bol een zeer leergierige en bevlogen atlete die de 800 meter volledig eigen wil maken. Broeders-Bol put veel vertrouwen uit deze race en uitslag. En ze geeft aan dat ze in de toekomst nog minder voorzichtig wil lopen en vooral wil genieten van het racen, omdat ze voelt dat ze bij de wereldtop hoort. De wedstrijd in Zwitserland werd op gang geholpen door Meerte van der Schoot, die als haas het tempo bepaalde. Het was een zware race, zeker na het eerdere toernooi in Birmingham, maar de snelle eindsprint van Broeders-Bol was uiteindelijk genoeg dus voor een nieuwe recordtijd.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Formule 1 team van Cadillac richt zich onder leiding van de nieuwe teambaas Marcin Butkowski vol op het verbeteren van de auto en de interne processen. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team heeft in de opstartfase snelle keuzes moeten maken die het team nu opbreken. Volgens Butkowski moesten er in korte tijd beslissingen worden genomen en ook ontbrak het de jonge groep techneuten nog aan brede ervaring van gevestigde teams. Hij merkte op dat de auto daardoor fungeert als een echt prototype. Het team wilde betrouwbaarheidsproblemen en hardnekkige remfouten op korte termijn aanpakken. Tegelijkertijd benadrukt de leiding dat de focus onverminderd gericht blijft op de lange termijn ontwikkeling voor het volgende seizoen, zodat de prestaties van de toekomstige auto daar absoluut niet onder lijden. Coureur Valtteri Bottas stelt dat het team nog veel rondetijd laat liggen door een gebrek aan precisie in de afstelling en de kwaliteit van onderdelen op de auto. De Fin hoopt dat de gerichte verbeteringen direct resultaat opleveren, al mogen die de ontwikkelingen voor volgend jaar niet in de weg staan. Het nieuwe team wil in ieder geval snel stappen zetten in de koningsklasse van de autosport.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. A1-string. Oostenrijk. 2002.
2: Michelle pareert. Foutloos gereden vandaag. Bezig aan zijn 153ste Formule 1 race. Heeft 5 pole positions achter zijn naam staan. 4 snelste rondes. En heeft alles bij elkaar om 201 WK-punten gepakt. Maar nog steeds maar dat lullige eentje achter zijn naam. Zit ermee in hetzelfde rijtje als Alesi. Wel succesvol, maar 1 overwinning. Rubens Barrichello door de laatste knik. Michael Schumacher erachteraan. Daar gaan ze. Oh nee, man, wat ziek. Fuck. Jesus, niet normaal. Bizar wat hier gebeurt. Walgelijk. Ronduit walgelijk. Een schande wat het team van Ferrari hier doet met Rubens Barrichello. Ik ben klaar.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Shaquille van Persie spreekt zijn vertrouwen uit in de kansen van Feyenoord om mee te strijden voor de landstitel. De jonge aanvaller ziet het huidige elftal als een serieuze uitdager. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Persie geeft aan dat de club de afgelopen jaren al liet zien dat het over kwaliteiten beschikt die nodig zijn voor een plek in de top van de competitie. Hij is ervan overtuigd dat het huidige team de lijn kan doortrekken om een succesvol seizoen te draaien. De aanvaller is inzetbaar op verschillende posities in de voorhoede. Hoewel hij zichzelf het meest op zijn plek voelt in de punt van de aanval, maakt de specifieke positie in het veld voor hem minder uit. Het maken van doelpunten ziet hij als zijn belangrijkste opdracht, waarbij hij aangeeft veel vertrouwen te hebben in zijn eigen kunnen. De speler blikt ook terug op twee treffers die hij tot dusver in het officiële shirt van het eerste elftal maakte. Beide doelpunten vielen in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam. Vooral zijn omhaal in die wedstrijd kreeg veel aandacht. Van Persie noemt het scoren in de Kuip een droom die werkelijkheid werd. Hij beschouwt het bijzondere doelpunt als een mooi moment, maar benadrukt tegelijkertijd dat de focus nu volledig ligt op de toekomst. Met dat doelpunt heeft hij de lat voor zichzelf direct hoog gelegd, maar hij is vastberaden om die lijn door te trekken in de komende wedstrijden.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Sophie van Rooyen heeft haar eerste overwinning van het jaar binnen. Ze was de sterkste in de Vlaamse convertkoersen die begonnen

0: eindigde in het Belgische Kortrijk. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van UAE Team Limat wist in de stromende regen als eerste over de finish te komen. Ze versloeg daarbij landgenote Charlotte Kohl in de eindsprint en Katrin Zwijnberger eindigde op de derde plaats. Voor Verrooijen is het de tweede keer dat ze deze eendagswedstrijd op haar naam schrijft. Eerder was ze in 2024 al de beste. Vorig jaar stond de wedstrijd niet op de kalender. Het seizoen verliep tot nu toe lastig voor de 24-jarige Nederlandse, want na haar doorbraak stapte ze over naar UAE, maar daar bleven de echte grote successen lange tijd uit. Pas eind vorig jaar boekte ze haar eerste zege voor de ploeg in China en nu komt daar een tweede overwinning dus bij. Het is voor Verrooijen een welkome opsteker na een periode waarin ze bij haar nieuwe ploeg nog niet aan de successen uit haar eerdere doorbraakjaar kon tippen. De overwinning in Kortrijk bevestigt dat de getalenteerde sprinter weer volledig op de goede weg is, met het oog op het verdere verloop van dit uitdagende en boeiende wielerseizoen.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos. Brazilië. 2001.
2: Montoya 1. Coulthard 2. Michael Schumacher 3. Jos Verstappen op plaats 9. Verstappen keurig aan de kant. Oh nee, mijn god! Op hetzelfde punt waar het in 94 fout gaat, rijdt Jos Verstappen tegen de leider van de wedstrijd aan. Ik word gek! Juan Pablo Montoya op een exact dezelfde manier waarop Ralf Schumacher de race verlaat. Berooft Verstappen hier Montoya van een overwinning. Oh nee! Dat is hopelijk de regen. Laten we dat zien. Hij gaat aan de kant op dezelfde punt waarin hij in 94 in de grindbak terechtkomt. Komt hij hier. Kijk, aan de kant, aan de kant. Hij gaat erachter. En dan moet Montoya te vroeg geremd hebben. Een inschattingsfout. Oh mijn god, wat een ramp. Dat zijn de momenten dat je jezelf met een gummetje van de wereld wil halen.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord middenvelder Charles van Houten voelt zich uitstekend op zijn plek in Rotterdam. De Belgische nieuwkomer is vol lof over de sfeer en de professionaliteit binnen de club, die volgens hem anders aanvoelt dan bij zijn vorige werkgever OGC Nice. Kopstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Houten vertelt dat hij bij Feyenoord een hecht teamgevoel heeft gevonden dat hij voorheen miste. Hij merkt op dat die saamhorigheid niet alleen onder de spelers leeft, maar bij iedereen rondom het elftal. Ook de faciliteiten maken indruk. Hij geeft aan dat hij nog niet eerder heeft meegemaakt dat een club alles zo goed regelt, waardoor spelers zich volledig op het voetbal kunnen focussen. Ook de manier van trainen spreekt hem aan, omdat er goed wordt nagedacht over elke oefening. Toch ziet Van Houten ook verbeterpunten. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles zakte de ploeg na een uur voetbal wat weg. De middenvelder wijst fysieke gesteldheid daar niet als oorzaak aan. Volgens hem is de selectie fit en zijn de data uit de voorbereidingen goed. Hij zoekt de verklaring in de onderlinge afstemming. Hij noemt het een leerproces om in bepaalde fases van de wedstrijd bij een voorsprong juist slimmer om te gaan met balbezit.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
1: Tell me why.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De lang verwachte bokskraker tussen Tyson Fury en Anthony Joshua staat op losse schroeven door de aanhoudende oneenigheid over de locatie en de financiële voorwaarden. Kopstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide Britse zwaargewichten stonden al op het punt om in november de ring te delen in de legendarische Madison Square Garden in New York. En hoewel er inmiddels contracten zijn getekend bij de Saoedi

0: Olympische organisatie CELA zorgt de keuze voor de Verenigde Staten juist voor frictie. Tyson Fury laat weten dat hij nog maar weinig vertrouwen heeft in een goede afloop. Hij stelt dat het team van Joshua onder leiding van promotor Eddie Hearn nu hogere financiële eisen stelt. Volgens Fury heeft hij zelf aan alle voorwaarden voldaan om het gevecht mogelijk te maken en is hij wedstrijdfit. Hij uit scherpe kritiek aan het adres van zowel Joshua als Hearn vanwege de slepende onderhandelingen. De promotor legt uit dat het gevecht op Amerikaanse bodem financieel nadelig uitpakt voor Anthony Joshua vanwege afwijkende fiscale regelingen in de Verenigde Staten. Dit botst met de afspraken die eerder gemaakt zijn voor een gevecht in het Verenigd Koninkrijk. Ook Spencer Brown, de manager van Fury, spreekt zijn zorgen uit over de voortgang. Hij noemt de huidige situatie zorgwekkend, maar benadrukt dat het team van Fury volledig voorbereid is om direct te starten met het trainingskamp. De bokswereld wacht nu in spanning af of de twee elkaar uiteindelijk zullen treffen in de ring.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2004.
1: Oh, Räikkönen er hard af, zeg. Man, weer einde rechte stuk. Räikkönen kent dit. 2 jaar geleden kreeg hij er een... Nee, vorig jaar was hij erbij betrokken. Maar die auto lijkt aan het einde van het rechte stuk... Ja, zomaar eraf te tetteren. En hard hoor, dit is een platte auto. Gelukkig stapt Räikkönen uit. En ken ik hem, hij is kwaad. Oké, okay. Dat is op zich goed. Nu moet die man oppassen, want als hij hem nog lang aan zijn schouder houdt, krijgt hij een beuk. Daar gaan we. Ik vind dat zo'n mooi gebaar, hè. Flikker op, laat maar gaan. Hij is erg boos. Krijgt waarschijnlijk $5000 boete. Even kijken wat er gebeurt. Aanrem. Oh man, niet gezien. Oh. Ja, dit is lastig. De achtervleugel van deze Kimi Räikkönen, de plane, daar hebben we het over, verdwijnt als sneeuw voor de zon. Grand

het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Isaac Hadjar heeft advies gekregen van MotoGP-icoon Marc Marquez over zijn polsblessure. De Fransman zocht hem op voor advies rondom zijn herstel. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar en Marquez delen dezelfde fysiotherapeut Carlos Garcia. Direct na het oplopen van de blessure tijdens een bokssessie zocht Hadjar contact met de zevenvoudig wereldkampioen. Marquez heeft door de jaren heen te maken gekregen met zware breuken en andere blessures en deelde zijn ervaringen met de Fransman. Het advies van Marquez was duidelijk: neem de tijd en forceer niets. Marquez drukte Hadjar op het hart om niet overhaast te kiezen voor medische ingrepen vanwege zijn nog lange carrière. Dit advies sloot naadloos aan bij de lijn van een team van Red Bull, waar teambaas Laurent Mekies al aangaf dat er absoluut geen risico's genomen worden met de gezondheid van de coureur. Waar Hadjar aanvankelijk zelf de ambitie had om zo snel mogelijk weer in de auto te stappen, heeft hij het advies van de ervaren Marquez ter harte genomen. De focus ligt nu volledig op een verantwoord herstel, met als gezamenlijk doel om over 2 weken weer fit aan de start te staan bij de Grand Prix van Italië.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: PEC Zwolle middenvelder Younes Namli heeft voor het eerst openheid gegeven over een voor hem langdurige fysieke worsteling. De Deen geeft aan dat hij de afgelopen 5 jaar heeft gevoetbald met aanhoudende knieklachten. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Namli omschrijft het spelen met deze fysieke problemen als een mentale beproeving. Hij ervaart het zelf als voetballen met een beperking, omdat hij zich nooit volledig vrij heeft gevoeld op het veld. Vooral de pijn aan zijn linkerbeen zorgde ervoor dat hij vaak nog dagen na de wedstrijd hinder ondervond van zijn inzet. Na een dieptepunt is er inmiddels een behandelplan opgesteld en Namli neemt zijn herstel uiterst serieus en wijdt bijna alle dagen van de week volledig aan zijn fysieke terugkeer. Hij koos er bewust voor om slechts 3 dagen vakantie te nemen, met als doel om zo snel mogelijk weer van waarde te zijn voor het team. Voor de intensieve revalidatie wijkt hij uit naar een gespecialiseerde praktijk in Amsterdam. De keuze om niet op de club te revalideren is bewust gemaakt. Namli legt uit dat het mentaal namelijk zwaar is om in een lege gym te moeten werken, terwijl zijn teamgenoten op het veld staan. Hij blijft momenteel gefocust op zijn herstelprocedure en een exacte datum voor zijn terugkeer in de Eredivisie kan de voetballer nog niet noemen. Maar hij geeft aan enorm uit te kijken naar het moment waarop hij weer op het veld kan staan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Silverstone. Engeland. 1999.
2: Hier in Engeland. Wie maakte de beste start? Het veld rolt weg. De McLaren's zijn heel goed weg, hoor. En er blijft een Sauber staan. Er blijft een BAR staan. En Zanardi blijft ook staan. Villeneuve en Zanardi staan nog stil. Wat doet de wedstrijdleiding? Er verschijnt een rode balk onder in beeld. Maar ik weet niet of ze doen. De Ferrari's zijn behoorlijk met elkaar in de slag. En Irvine verwijst Schumacher een plaatsje terug. De race wordt gestopt. Men vindt de situatie te gevaarlijk. Er is geen kraan op het rechte stuk. Er is wel een gat in het hek. Daardoor, oh, Schumacher die gaat er hard af. Wow. Keihard rechtdoor in de banden. Balend en wel. Maar hij heeft het geluk, denk ik. Hij heeft het geluk dat als hij hier niet gewond raakt bij deze crash, dat hij terug kan naar de pits en dat hij daar in de reserveauto kan gaan stappen. Want die wedstrijd wordt opnieuw gestart. Maar de vraag is, hoe gaat het met Schumacher?
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol heeft in Zwitserland het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. Met een tijd van 1 minuut 55.41 scherpte ze de nationale toptijd aan. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broeders-Bol liep na een tweede plek achter de Zwitserse Audrey Vero, die de race in 1 minuut 55.33 won. Met haar tijd verbeterde Broeders-Bol de prestatie die ze een week eerder bij de Europese kampioenschappen neerzette, toen ze het 34 jaar oude record van de Olympisch kampioene Elle van Lange evenaarde. Direct na haar race zocht Broeders-Bol telefonisch contact met Van Lange. Ze reageerde enthousiast en noemde het een mooie gedachte dat ze het record even samen hebben gedeeld. Van Lange ziet in Broeders-Bol een zeer leergierige en bevlogen atlete die de 800 meter volledig eigen wil maken. Broeders-Bol put veel vertrouwen uit deze race en uitslag. En ze geeft aan dat ze in de toekomst nog minder voorzichtig wil lopen en vooral wil genieten van het racen, omdat ze voelt dat ze bij de wereldtop hoort. De wedstrijd in Zwitserland werd op gang geholpen door Meerte van der Schoot, die als haas het tempo bepaalde. Het was een zware race, zeker na het eerdere toernooi in Birmingham, maar de snelle eindsprint van Broeders-Bol was uiteindelijk genoeg dus voor een nieuwe recordtijd.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Formule 1-team van Cadillac richt zich onder leiding van de nieuwe teambaas Marcin Butkowski vol op het verbeteren van de auto en de interne processen. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team heeft in de opstartfase snelle keuzes moeten maken die het team nu opbreken. Volgens Butkowski moesten er in korte tijd beslissingen worden genomen en ook ontbrak het de jonge groep techneuten nog aan brede ervaring van gevestigde teams.

0: merkte op dat de auto daardoor fungeert als een echt prototype. Het team wilde betrouwbaarheidsproblemen en hardnekkige remfouten op korte termijn aanpakken. Tegelijkertijd benadrukt de leiding dat de focus onverminderd gericht blijft op de lange termijn ontwikkeling voor het volgende seizoen, zodat de prestaties van de toekomstige auto daar absoluut niet onder lijden. Coureur Valtteri Bottas stelt dat het team nog veel rondetijd laat liggen door een gebrek aan precisie in de afstelling en de kwaliteit van onderdelen op de auto. De Fin hoopt dat de gerichte verbeteringen direct resultaat opleveren, al mogen die de ontwikkelingen voor volgend jaar niet in de weg staan. Het nieuwe team wil in ieder geval snel stappen zetten in de koningsklasse van de autosport.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2006.
3: Wat een mooie overwinning van Raikkonen. Wat jammer van Button dat hij niet heeft door kunnen jassen. En Raikkonen zit in de laatste raceronde nog even de snelste raceronde hier. 26.045. Ik zeg applaus voor Ralf, want dat is echt niet makkelijk met die auto. Oh, en daar gaat dan nog een motor. Daar gaat dan nog de motor van Button in dikke vlammen op in een oliespoor. Button haalt het niet en Fisichella pakt een vijfde plaats. En Button wordt geen zesde, geen zevende, geen achtste, geen negende, geen tiende. Ja, dat wordt hij wel, want hij heeft een rondje voorsprong. Ronde voorsprong op Christian Albers. Daarmee wordt hij tiende en blijft Albers elfde.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Shaquille van Persie spreekt zijn vertrouwen uit in de kansen van Feyenoord om mee te strijden voor de landstitel. De jonge aanvaller ziet het huidige elftal als een serieuze uitdager. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Persie geeft aan dat de club de afgelopen jaren al liet zien dat het over kwaliteiten beschikt die nodig zijn voor een plek in de top van de competitie. Hij is ervan overtuigd dat het huidige team de lijn kan doortrekken om een succesvol seizoen te draaien. De aanvaller is inzetbaar op verschillende posities in de voorhoede. Hoewel hij zichzelf het meest op zijn plek voelt in de punt van de aanval, maakt de specifieke positie in het veld voor hem minder uit. Het maken van doelpunten ziet hij als zijn belangrijkste opdracht, waarbij hij aangeeft veel vertrouwen te hebben in zijn eigen kunnen. De speler blikt ook terug op twee treffers die hij tot dusver in het officiële shirt van het eerste elftal maakte. Beide doelpunten vielen in de Stadsderby tegen Sparta Rotterdam. Vooral zijn omhaal in die wedstrijd kreeg veel aandacht. Van Persie noemt het scoren in de Kuip een droom die werkelijkheid werd. Hij beschouwt het bijzondere doelpunt als een mooi moment, maar benadrukt tegelijkertijd dat de focus nu volledig ligt op de toekomst. Met dat doelpunt heeft hij de lat voor zichzelf direct hoog gelegd, maar hij is vastberaden om die lijn door te trekken in de komende wedstrijden.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Wielrenster Sophie van Rooyen heeft haar eerste overwinning van het jaar binnen. Ze was de sterkste in de Vlaamse Convertkoersen die begonnen en eindigden in het Belgische Kortrijk. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van UAE Team Limat wist in de stromende regen als eerste over de finish te komen. Ze versloeg daarbij landgenote Charlotte Kohl in de eindsprint en Katrin Zwijnberger eindigde op de derde plaats. Voor Van Rooyen is het de tweede keer dat ze deze eendagswedstrijd op haar naam schrijft. Eerder was ze in 2024 al de beste. Vorig jaar stond de wedstrijd niet op de kalender. Het seizoen verliep tot nu toe lastig voor de 24-jarige Nederlandse, want na haar doorbraak stapte ze over naar UAE, maar daar bleven de echte grote successen lange tijd uit. Pas eind vorig jaar boekte ze haar eerste zege voor de ploeg in China en nu komt daar een

0: De overwinning dus bij. Het is voor Verrooijen een welkome opsteker na een periode waarin ze bij haar nieuwe ploeg nog niet aan de successen uit haar eerdere doorbraakjaar kon tippen. De overwinning in Kortrijk bevestigt dat de getalenteerde sprinter weer volledig op de goede weg is met het oog op het verdere verloop van dit uitdagende en boeiende wielerseizoen.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: genoeg. Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Buenos Aires, Argentinië. 1998.
1: Het team van Williams loopt op dit moment naar buiten. Dat betekent dat we daar een pitstop kunnen gaan verwachten. Terwijl ook Esteban Tuero nu naar binnen komt. Problemen bij Tuero bij het rechtervoorwiel. Ziet u dat? Wiel niet, wiel wel. Oh, die moet daar. Deze moet. Waar moet die? Ja, die moet daar en deze moet hier. Oh ja. Gaat lekker, jongens. Top gewerkt. Goed, dit is weer een reden om vanavond anderhalf uur met z'n allen te gaan zitten debrief. Om te kijken wat er nou precies fout ging. Hou het maar op een communicatiefoutje. Maar als rijder word je hier niet echt vrolijk van. En hij heeft ook nog een koppelingsprobleem. Getuige de manier waarop de heren hem onderweg helpen. Maar hij is weer onderweg. Esteban Tuero. Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord middenvelder Charles van Houten voelt zich uitstekend op zijn plek in Rotterdam. De Belgische nieuwkomer is vol lof over de sfeer en de professionaliteit binnen de club, die volgens hem anders aanvoelt dan bij zijn vorige werkgever OGC Nice. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Houten vertelt dat hij bij Feyenoord een hecht teamgevoel heeft gevonden dat hij voorheen miste. Hij merkt op dat die saamhorigheid niet alleen onder de spelers leeft, maar bij iedereen rondom het elftal. Ook de faciliteiten maken indruk. Hij geeft aan dat hij nog niet eerder heeft meegemaakt dat een club alles zo goed regelt, waardoor spelers zich volledig op het voetbal kunnen focussen. Ook de manier van trainen spreekt hem aan, omdat er goed wordt nagedacht over elke oefening. Toch ziet Van Houten ook verbeterpunten. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles zakte de ploeg na een uur voetbal wat weg. De middenvelder wijst fysieke gesteldheid daar niet als oorzaak aan. Volgens hem is de selectie fit en zijn de data uit de voorbereidingen goed. Hij zoekt de verklaring in de onderlinge afstemming. Hij noemt het een leerproces om in bepaalde fases van de wedstrijd bij een voorsprong juist slimmer om te gaan met balbezit.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft onthuld dat Pep Guardiola de absolute droomkandidaat was om de landelijke selectie over te nemen. Toch viel de keuze uiteindelijk op Xavi Hernandez. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, na het vertrek van Ronald Koeman stelde de KNVB een shortlist op met de 4 potentiële namen, waarin Guardiola direct bovenaan stond als allerbelangrijkste prioriteit. Omdat al snel duidelijk werd dat de succescoach een sabbatical wilde nemen, schakelde de bond al snel door naar Arne Slot als de volgende logische optie op de lijst. Na 2 diepgaande gesprekken over zijn voetbalvisie en werkwijze liet de trainer weten dat hij liever actief wil blijven als clubcoach, wat volgens de Jong volledig gerespecteerd dient te worden. Vervolgens bleven Xavi en Jong Oranje trainer Michael Reiziger over als de finalisten met wie beide begin augustus uitgebreid is gesproken. Volgens de Jong speelde eventuele kritiek vanuit de media op Reiziger geen enkele rol in het selectieproces en blijft het volledige vertrouwen bestaan in zijn toekomst als bondscoach.

0: bondscoach. Peter Bos stond daarentegen nooit op de shortlist, omdat de selectie uitsluitend plaatsvond op basis van het juiste profiel, kwaliteiten en de actuele beschikbaarheid. De definitieve keuze viel vervolgens op Xavi vanwege zijn passie, dominantie en het omarmen van de voetbalcultuur.
1: Sportradio.
0: Sport.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2012.
2: 27 jaar, 65 dagen oud. Geboren in Manakei. 2011 bij Williams. 1 keer een 10e plaats in België. Dat was hem. En nu in Spanje. Op pole position. Bij de start Alonso voor moeten laten. Bij de eerste pitstop toegeslagen. Voor het team van Williams was het de laatste keer dat zij een overwinning pakte. Brazilië 2004 met Juan Pablo Montoya. 130 wedstrijden geleden. Een Zuid-Amerikaan. Nu is het Pastor Maldonado uit Venezuela. Die Frank Williams en zijn team een geweldige overwinning geeft en gunt. En echt verdient. Grand Prix.

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment één enkele file in het land en dat is op de N200 Haarlem richting Zandvoort. Tussen Bloemendaal en het autocircuit doe je er 5 tot

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Reinier de Ridder heeft zijn eerste gevecht in de lichte zwaargewichtsklasse bij de UFC met succes afgesloten. Dit is Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vechtsporter werkte zijn 3 jaar oudere tegenstander Roman Dolidze in de eerste ronde naar de grond en besliste het duel met een krachtige reeks stoten in het gezicht, waar de scheidsrechter het gevecht direct beëindigde. Het optreden markeert een belangrijk debuut voor de Ridder in deze gewichtsklasse binnen de belangrijkste bond voor Mixed Martial Arts, waar hij sinds 2024 vooruitkomt. Mixed Martial Arts voegt elementen uit onder meer worstelen, judo, kickboksen en thaiboksen met elkaar samen. Eerder vocht de Ridder in de middengewichtsklasse, waarin zijn laatste 2 partijen tegen Caio Borralho en Brandon Allen werden verloren. In een eerdere fase van zijn professionele loopbaan was de Neder al wel succesvol als lichtzwaargewicht bij One Championship. Na afloop van het gevecht was de Ridder zichtbaar geëmotioneerd door de zwaar bevochten overwinning. Hij deelde dat het verliezen van een wedstrijd al ontzettend zwaar valt en dat 2 opeenvolgende nederlagen voelen als het einde van de wereld. Omdat de intensieve trainingsperiode ervoor zorgde dat hij al 8 weken van huis is, kijkt hij nu enorm uit om naar huis te gaan en zijn kinderen weer vast te kunnen gaan houden.
2: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Nou,

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er is op dit moment meer verkeer op de weg op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. En dat heeft alles te maken met de werkzaamheden op de A12. Tussen Hoevelaken en Barneveld betekent dat 10 minuten oponthoud. Dan nog drukte vanwege de Grand Prix op de N200 bijvoorbeeld. Haarlem richting Zandvoort. Tussen Overveen en het autocircuit ben je ook 10 minuten kwijt.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Carlos Sainz heeft het personeel van Williams gevraagd om tegenslagen vooral persoonlijk aan te trekken. Na een moeilijke start van het seizoen met een te zware auto hield hij een speciale toespraak in de Britse fabriek van het team. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, in die toespraak legde Sainz uit dat een Formule 1-team nu eenmaal bestaat uit individuen die briljant zijn in wat ze doen en mentaal sterk genoeg zijn om door dit soort lastige periodes heen te breken. In plaats van de problemen weg te wuiven, spoorde hij alle medewerkers aan om verantwoordelijkheid bij zichzelf neer te leggen. Volgens de coureur zorgt die persoonlijke benadering ervoor dat personeel sterker uit de strijd komt en verder groeit als team. Medewerkers moeten het zich persoonlijk aantrekken, omdat ze weten dat ze er aan de andere kant sterker uitkomen. En als ze dat doen, neemt het zelfvertrouwen enorm toe. Williams die kende een valse start van het seizoen vanwege gemiste privétests en een zware auto onder de nieuwe reglementen. Ja, ondanks die sportieve tegenvaller verlengde Carlos Sainz en teamgenoot Alex Albon onlangs hun contracten. Sainz benadrukt dat doorzetten en de regie pakken uiteindelijk zal leiden tot een succesvollere toekomst voor het team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Shanghai. China. 2010.
3: Hamilton en Vettel ver achteraan. Oeh, dit is krap. Ja, dit is vecht hoor. Aan boord bij Sebastian Vettel. Teruggevallen naar plaats 13. En kijk, Petrov nu ook hè. De intermediate is niet de keus. En deze jongens gaan ook weer naar binnen. Hup, dan gaan we weer naar 6, in dit geval de harde. Geen lekkere stop van Vettel. Maar hij is wel... Oh, is hij Hamilton voorbij of niet? Naast elkaar. Kijk eens, wheelbanger in de pitlane. Ze zijn gek geworden. Maar hij is wel voorbij. Hamilton stond helemaal dwars bij het wegrijden. Misschien een leuke nieuwe vorm voor de kwalificatie. Pitlane racing. En let op, hier moet je opletten. Die springt weg. Die springt weg en dan blijven ze naast elkaar. En dan raken ze elkaar hier ook nog, hè? Daar. Wow. Dat is wel vet.
1: Grand Prix Radio.

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt er meer verkeer op de A1 richting Apeldoorn vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. En dat betekent 10 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Mike van Duinen heeft een nieuwe club gevonden. De aanvaller gaat aan de slag bij VV Katwijk. Daarmee begint hij aan een nieuw hoofdstuk na ruim 15 jaar in het betaald voetbal. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duinen begon zijn loopbaan bij ADO Den Haag en maakte daar zijn debuut in de Eredivisie. De speler groeide uit tot een vaste waarde en kwam uiteindelijk tot 117 wedstrijden voor de Haagse club. Daarin wist hij 27 keer te scoren. Na de periode in Den Haag volgde een buitenlandse stap naar Fortuna Düsseldorf. Vervolgens speelde Van Duinen in Nederland nog voor Roda JC, Excelsior en PEC Zwolle. Tussendoor kwam hij ook nog uit voor het Griekse OFI Kreta. In 2022 keerde Van Duinen terug bij Excelsior, waar hij zijn loopbaan als profvoetballer afsloot. In totaal kwam de aanvaller tot ruim 300 eredivisieoptredens. Die ervaring neemt hij nu mee naar VV Katwijk, waar voormalig teamgenoot Luigi Bruins de hoofdtrainer is. De club laat weten erg blij te zijn met de komst van de ervaren speler. Hiermee krijgt de selectie een belangrijke impuls voor de landelijke competitie. Het is voor Van Duinen een bewuste keuze om zijn loopbaan te vervolgen op Sportpark De Krom en zijn waardevolle ervaring over te dragen aan een team.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt er meer verkeer op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn door de wegwerkzaamheden op de A12. Daarom heb je tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 10 minuten op onthoud. En het is natuurlijk ook druk op de N200 Zandvoort richting Haarlem. Vanwege de Grand Prix sta je tussen Zandvoort en Bloemendaal 10 minuten in de file.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voetballer Oege Sietse van Lingen kijkt uit naar een nieuwe club in of dichtbij Europa. Het contract bij zijn vorige Thaise werkgever Chonburi is ontbonden vanwege financiële problemen bij de club. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Lingen vernam het nieuws over zijn contract via de media, in plaats van dat hij rechtstreeks door de club zelf werd geïnformeerd over de situatie. Persoonlijke omstandigheden spelen een grote rol bij het vinden van een volgende bestemming. Samen met zijn Franse partner wil de spits graag terugkeren naar de vertrouwde omgeving dicht bij de familie. Frankrijk en België genieten daarbij de eerste voorkeur, maar de voetballer sluit andere opties in het buitenland niet direct volledig uit voor de toekomst. Aan belangstelling is trouwens in ieder geval geen enkel gebrek. Verschillende ploegen uit onder meer Vietnam, Maleisië, Indonesië, Australië en het Midden-Oosten hebben inmiddels interesse getoond in zijn diensten. Ondanks die concrete aanbiedingen gaat de bewuste keuze nu uit naar een verblijf dichter bij huis vanwege de gezinssituatie. In het recente verleden was Van Lingen nog goed voor vele

0: doelpunten en beslissende passes bij de club uit Thailand. Momenteel verblijft de Vries in Leeuwarden om daar zijn conditie op peil te houden in afwachting van een definitieve stap. De speler geeft aan rustig af te wachten wat de komende tijd brengt.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2016.
2: Mag Lewis de pace weer laten zakken. En zit Max alweer naast. Dus geen overstuur bij Max. Zit helemaal aan de buitenkant op een andere lijn. Buitenlangs. En we zijn onderweg. 31ste ronde van de Grand Prix. Komt hij uit die spray? Zit hij nog voor Sergio Perez? Ja. Zit hij aan de binnenkant bij Nico Rosberg? Ja. Zit hij dicht genoeg bij? Nee. Maar Perez ook niet. Hij remt hem wel in. Hij remt hem wel in. Maar alleen maar om druk te zetten. Rosberg ook goed verdedigd. Kan je ook niks van zeggen. Slim. Wellicht even een kwalificatiecentje. Ah, daar een momentje van Nico Rosberg. Max weer buitenlangs. Nu kan hij aanvallen. Ga naar P2. Pakt Nico Rosberg buitenlangs. Dat ene foutmomentje uit de spray. Max op 2. Hola die. Lekker hoor.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er vertragingen gemeld op de A7 Den Oever richting Heerenveen. Op de afsluitdijk ben je tussen Breesandijk en Kornwerderzand 10 minuten langer onderweg. Ook op de A12 is het druk richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles heb je daar vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten oponthoud. En op de A12 de andere kant op, vanuit Duitsland richting Arnhem, doe je er tussen de Duitse grens en Duiven ook 10 minuten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Tennislegende Serena Williams vormt tijdens het dubbelspel op de US Open een koppel met de Spaanse wereldtopper Carlos Alcaraz. Het duo heeft een wildcard gekregen voor het gemengd dubbelspel. Dat is omgebouwd tot een tweedaags toernooi met 16 teams. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Williams is het haar eerste optreden in New York sinds 2022. Ze won het gemengd dubbelspel daar in 1998 samen met Max Mernet. In het enkelspel kwam ze dit jaar alleen in actie op Wimbledon, waar ze in de eerste ronde werd uitgeschakeld na een knieblessure. Of ze daar meedoet in het enkelspel is nog onzeker. Alcaraz die keert na een lange polsblessure terug op de baan. De nummer 2 van de wereld stond sinds april aan de kant en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz verdedigt tegelijkertijd zijn titel in het enkelspel op de US Open. Het vernieuwde gemengd dubbelspel brengt meer topduo's samen. Zo vormen Arina Sabalenka en Novak Djokovic een team. Bij de mannen ontbreken grote namen. Yannick Sinner, de nummer 1 van de wereld, meldde zich af met een knieblessure, waardoor een finale tussen Alcaraz en Sinner er opnieuw niet in zit.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. Als je over de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt, kom je bij knooppunt Oud-Dijk in de file. De andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Ook 10 minuten vertraging bij Duiven. En 10 minuten extra op de A76 vanuit Geleen naar Aken door de grenscontroles. Vanaf knooppunt Kundeberg rijdt het langzaam.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff die verwacht dat het nog een paar jaar duurt voordat Max Verstappen eventueel de overstap naar zijn Formule 1-team maakt. Dat laat de Oostenrijker weten nu zowel Mercedes als Red Bull hun rijders voor de komende periode hebben vastgelegd. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mercedes verlengde eerder de contracten van George Russell en Kimi Antonelli voor 2027. Tegelijkertijd legde Red Bull de viervoudig wereldkampioen opnieuw vast voor de komende jaren. Volgens Wolff was de situatie daardoor heel anders dan een jaar eerder, toen beide partijen openlijk verkenden of een samenwerking mogelijk was. In iedere seizoenen voerden Mercedes en Verstappen al wel verkennende gesprekken, maar de timing was toen steeds niet optimaal. En Wolff die benadrukt dat de deur voor de toekomst nooit helemaal gesloten is, maar ziet een overstap op korte termijn absoluut niet gebeuren. De teambaas van Mercedes toont begrip voor het besluit van Verstappen om langer bij Red Bull te blijven. Wolff stelt dat teams van topniveau hun zaken op orde krijgen naarmate de teams wennen aan de nieuwe reglementen. Hij verwacht dat Red Bull zich na een wisselvallig seizoen met mindere resultaten weer zal mengen in de strijd om de overwinningen. Met de contractverlenging van Verstappen is er voorlopig een einde gekomen aan de aanhoudende speculaties over zijn toekomst in de Formule 1.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Hockenheim. Duitsland. 2000.
3: 24e ronde van de wedstrijd hier in Hockenheim. Gele vlaggen. Een wandelende man langs de baan. Is dat een fotograaf? Of is die man gewoon niet wies? Wat doet die man daar? Wat doet die man daar, joh? Jezus. Oké. Ik zou hier een safety car situatie van maken. Wat is dit voor iets? Ja, die is al. Fuckeroni. Oké, daar gaat de voorsprong van Hakkinen en Coulthard. En Trulli juicht en De La Rosa lacht mee. Deze man heeft een complete tekst op zijn rug staan. Daar waar wij in de Tour de France nog wel eens een man met een duivelspak zien lopen, loopt er hier een man met een verhaal op zijn rug. Die wordt er gewoon weggehaald zo direct. En dat was het dan. De beide McLarens, die hebben pech gehad, die waren net over start-finish toen dat moment gebeurde.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De vertraging op de weg wordt veroorzaakt door grenscontroles. A12 Arnhem-Duitsland vanaf knooppunt de Oud-Dijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. De andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem terugkerend vakantieverkeer. 10 minuten vertraging bij Duiven en op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file. Tot aan de Duitse grens is je vertraging

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft onthuld dat Pep Guardiola de absolute droomkandidaat was om de landelijke selectie over te nemen. Toch viel de keuze uiteindelijk op Xavi Hernandez. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, na het vertrek van Ronald Koeman stelde de KNVB een shortlist op met de 4 potentiële namen, waarin Guardiola direct bovenaan stond als allerbelangrijkste prioriteit. Omdat al snel duidelijk werd dat de succescoach een sabbatical wilde nemen, schakelde de bond al snel door naar Arne Slot als de volgende logische optie op de lijst. Na 2 diepgaande gesprekken over zijn voetbalvisie en werkwijze liet de trainer weten dat hij liever actief wil blijven als clubcoach, wat volgens de Jong volledig gerespecteerd dient te worden. Vervolgens bleven Xavi en Jong Oranje trainer Michael Reiziger over als de finalisten met wie beide begin augustus uitgebreid is gesproken. Volgens de Jong speelde eventuele kritiek vanuit de media op Reiziger geen enkele rol in het selectieproces en blijft het volledige vertrouwen bestaan in zijn toekomst als bondscoach. Peter Bos stond daarentegen nooit op de shortlist, omdat de selectie uitsluitend plaatsvond op basis van het juiste profiel, kwaliteiten en de actuele beschikbaarheid. De definitieve keuze viel vervolgens op Xavi vanwege zijn passie, dominantie en het omarmen van de voetbalcultuur.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. De nasleep van een ongeluk bij Barneveld. Kwartiertje vertraging daar. A12 Arnhem-Duitsland. Bij de grens weer controles en 10 minuten oponthoud vanaf knooppunt Ouddijk. Dan de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. 10 minuten vertraging tussen de afritten Beek en Duiven. Kapotte auto blokkeert de rechterrijstrook van de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij afrit Hoenderlo. Vanaf knooppunt Beekbergen 7 kilometer file en 25 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grens. 2 kilometer file.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Reinier de Ridder heeft zijn eerste gevecht in de licht zwaar gewichtsklasse bij de UFC met succes afgesloten. Dit is Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vechtsporter werkte zijn 3 jaar oudere tegenstander Roman Dolidze in de eerste ronde naar de grond en besliste het duel met een krachtige reeks stoten in het gezicht, waarna de scheidsrechter het gevecht direct beëindigde. Het optreden markeert een belangrijk debuut voor de Ridder in deze gewichtsklasse binnen de belangrijkste bond voor Mixed Martial Arts, waar hij sinds 2024 vooruitkomt. Mixed Martial Arts voegt elementen uit onder meer worstelen, judo, kickboksen en thaiboksen met elkaar samen. Eerder vocht de Ridder in de middengewichtsklasse, waarin zijn laatste 2 partijen tegen Caio Borralho en Brandon Allen werden verloren. In een eerdere fase van zijn professionele loopbaan was de Neder al wel succesvol als lichtzwaargewicht bij ONE Championship. Na afloop van het gevecht was de Ridder zichtbaar geëmotioneerd door de zwaar bevochten overwinning. Hij deelde dat het verliezen van een wedstrijd al ontzettend zwaar valt en dat 2 opeenvolgende nederlagen voelen als het einde van de wereld. Omdat de intensieve trainingsperiode ervoor zorgde dat hij al 8 weken van huis is, kijkt hij nu enorm uit om naar huis te gaan en zijn kinderen weer vast te kunnen gaan houden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Indianapolis, Amerika. 2007.
2: En daardoor het gaatje naar Hamilton en Alonso. 17e is het nu weer. Hield hij in dat langzame gedeelte, want kijk maar, daar zit Alonso op de start. Nu moet hij slim zijn. Let op. Hoe loopt hij door die bocht heen? Daar kiest hij al een iets ruimer spoor. Kijk, kijk, kijk, kijk. Hij weet dat hij misschien maar één kans krijgt. En die is misschien wel nu. Fernando Alonso richting de start van Lewis Hamilton. Gaat dit voor de leiding zijn? Jawel, Lewis Hamilton verdedigt Alonso aan de buitenkant. Hamilton blijft aan de binnenkant, dat doet hij slim. Maar houdt hij dat, houdt hij dat, houdt hij dat? Wie remt er als laatste? Even laat. Geweldig gevecht tussen die twee campanen van het team van McLaren. Maar Alonso komt er nog niet voorbij.
1: Grand Prix Radio.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear. Testen to work.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 10 minuten vertraging en 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Langzaam rijden vanaf knooppunt Kundeberg tot aan de grens.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Carlos Sainz heeft het personeel van Williams gevraagd om tegenslagen vooral persoonlijk aan te trekken. Na een moeilijke start van het seizoen met een te zware auto hield hij een speciale toespraak in de Britse fabriek van het team. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, in die toespraak legde Sainz uit dat een Formule 1-team nu eenmaal bestaat uit individuen die briljant zijn in wat ze doen en mentaal sterk genoeg zijn om door dit soort lastige periodes heen te breken. In plaats van de problemen weg te wuiven, spoorde hij alle medewerkers aan om verantwoordelijkheid bij zichzelf neer te leggen. Volgens de coureur zorgt die persoonlijke benadering ervoor dat personeel sterker uit de strijd komt en verder groeit als team. Medewerkers moeten het zich persoonlijk aantrekken, omdat ze weten dat ze er aan de andere kant sterker uitkomen. En als ze dat doen, neemt het zelfvertrouwen enorm toe. Williams die kende een valse start van het seizoen vanwege gemiste privétests en een zware auto onder de nieuwe reglementen. Ja, ondanks die sportieve tegenvaller verlengde Carlos Sainz en teamgenoot Alex Albon onlangs hun contracten. Sainz benadrukt dat doorzetten en de regie pakken uiteindelijk zal leiden tot een succesvollere toekomst voor het team.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer een pechgeval op de A10 Zuid, de buitenring bij Amsterdam Oud-Zuid. 2 afgesloten rijstroken. Daardoor 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem rijdt het verkeer langzaam tussen afrit Loenen en afrit Schaarsbergen.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mike van Duinen heeft een nieuwe club gevonden. De aanvaller gaat aan de slag bij VV Katwijk. Daarmee begint hij aan een nieuw hoofdstuk na ruim 15 jaar in het betaald voetbal. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duinen begon zijn loopbaan bij ADO Den Haag en maakte daar zijn debuut in de Eredivisie. De speler groeide uit tot een vaste waarde en kwam uiteindelijk tot 117 wedstrijden voor de Haagse club. Daarin wist hij 27 keer te scoren. Na de periode in Den Haag volgde een buitenlandse stap naar Fortuna Düsseldorf. Vervolgens speelde Van Duinen in Nederland nog voor Roda JC, Excelsior en PEC Zwolle. Tussendoor kwam hij ook nog uit voor het Griekse OFI Kreta. In 2022 keerde Van Duinen terug bij Excelsior, waar hij zijn loopbaan als profvoetballer afsloot. In totaal kwam de aanvaller tot ruim 300 eredivisieoptredens. Die ervaring neemt hij nu mee naar VV Katwijk, waar voormalig teamgenoot Luigi Bruins de hoofdtrainer is. De club laat weten erg blij te zijn met de komst van de ervaren speler. Hiermee krijgt de selectie een belangrijke impuls voor de landelijke competitie. Het is voor Van Duinen een bewuste keuze om zijn loopbaan te vervolgen op Sportpark De Krom en zijn waardevolle ervaring over te dragen aan het team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hülle E. Flashback. Baku, Azerbeidzjan. 2017.
1: En we gaan kijken wie er hier de beste start heeft en of er verrassingen zijn in de start. Max duikt in ieder geval naar het midden. Heeft Perez al naast zich, zit aan de binnenkant. Duwen, trekken, trekken, glijden, glijden, duwen, trekken. En dat was dan Kimi Räikkönen. Of was dat Vettel die daar in de problemen zat? Nou, het was in ieder geval Vettel, want Räikkönen valt er Bottas aan voor P2. Touché! Bang in de muur! Räikkönen en Bottas. Hamilton aan de leiding. Vettel 2, Perez 3, Max 4. Maar hier het moment. Bottas op de curb, zoals hij dat ook in Spanje deed, hè?
2: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A32 is eventjes dicht vanuit Heerenveen naar Leeuwarden voor de controle van de glasplaten bovenop een viaduct. Want er is er eentje naar beneden gekomen. Tussen Akkrum en Grauw is de weg dus eventjes dicht en

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Voetballer Oege Sietse van Lingen kijkt uit naar een nieuwe club in of dichtbij Europa. Het contract bij zijn vorige Thaise werkgever Chonburi is ontbonden vanwege financiële problemen bij de club. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Lingen vernam het nieuws over zijn contract via de media, in plaats van dat hij rechtstreeks door de club zelf werd geïnformeerd over de situatie. Persoonlijke omstandigheden spelen een grote rol bij het vinden van een volgende bestemming. Samen met zijn Franse partner wil de spits graag terugkeren naar de vertrouwde omgeving dicht bij de familie. Frankrijk en België genieten daarbij de eerste voorkeur, maar de voetballer sluit andere opties in het buitenland niet direct volledig uit voor de toekomst. Aan belangstelling is trouwens in ieder geval geen enkel gebrek. Verschillende ploegen uit onder meer Vietnam, Maleisië, Indonesië, Australië en het Midden-Oosten hebben inmiddels interesse getoond in zijn diensten. Ondanks die concrete aanbiedingen gaat de bewuste keuze nu uit naar een verblijf dichter bij huis vanwege de gezinssituatie. In het recente verleden was Van Lingen nog goed voor vele doelpunten en beslissende passes bij de club uit Thailand. Momenteel verblijft de Vries in Leeuwarden om daar zijn conditie op peil te houden in afwachting van een definitieve stap. De speler geeft aan rustig af te wachten wat de komende tijd brengt.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A32 Heerenveen-Leeuwarden is dicht bij Grauw. Er is daar een glasplaat op de weg terechtgekomen. Verkeer richting Leeuwarden kan omrijden via Drachten over de A7 en de N31.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennislegende Serena Williams vormt tijdens het dubbelspel op de US Open een koppel met de Spaanse wereldtopper Carlos Alcaraz. Het duo heeft een wildcard gekregen voor het gemengd dubbelspel. Dat is omgebouwd tot een tweedaags toernooi met 16 teams. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Williams is het haar eerste optreden in New York sinds 2022. Ze won het gemengd dubbelspel daar in 1998 samen met Max Mernet. In het enkelspel kwam ze dit jaar alleen in actie op Wimbledon, waar ze in de eerste ronde werd uitgeschakeld na een knieblessure. Of ze daar meedoet in het enkelspel is nog onzeker. Alcaraz die keert na een lange polsblessure terug op de baan. De nummer 2 van de wereld stond sinds april aan de kant en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz verdedigt tegelijkertijd zijn titel in het enkelspel op de US Open. Het vernieuwde gemengd dubbelspel brengt meer topduo's samen. Zo vormen Arina Sabalenka en Novak Djokovic een team. Bij de mannen ontbreken grote namen. Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, meldde zich af met een knieblessure, waardoor een finale tussen Alcaraz en Sinner er opnieuw niet in zit.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2012.
2: Prachtige pole position voor Jenson Button. Oh, is die goed of is hij te vroeg weg, die Maldonado? Goedemorgen, wat een wereldstart van Pastor Maldonado. En daar Lewis Hamilton in de problemen. Oh, en Grosjean en Alonso. Kobayashi ook. En de safety car meteen uit. En Lewis vraagt zich af wat daar in hemelsnaam gebeurde. Grosjean, daar gaat hij mee praten. Je liet me geen ruimte. Lewis rijdt hier gewoon en van links komt zo dadelijk Romain Grosjean aan. Pom! Oh. En daar komt het een en ander langs vliegen. Fucking hell.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A32 vanuit Heerenveen naar Leeuwarden is een glasplaat op de weg terechtgekomen bij Grauw. De weg is daar dicht. Richting Leeuwarden moet je dus tot 6 uur vanavond omrijden via Drachten over de A7 en de N31.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff die verwacht dat het nog een paar jaar duurt voordat Max Verstappen eventueel de overstap naar zijn Formule 1-team maakt. Dat laat de Oostenrijker weten nu zowel Mercedes als Red Bull hun rijders voor de komende periode hebben vastgelegd. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mercedes verlengde eerder de contracten van George Russell en Kimi Antonelli voor 2027. Tegelijkertijd legde Red Bull de viervoudig wereldkampioen opnieuw vast voor de komende jaren. Volgens Wolff was de situatie daardoor heel anders dan een jaar eerder, toen beide partijen openlijk verkenden of een samenwerking mogelijk was. In iedere seizoenen voerden Mercedes en Verstappen al wel verkennende gesprekken, maar de timing was toen steeds niet optimaal. En Wolff die benadrukt dat de deur voor de toekomst nooit helemaal gesloten is, maar ziet een overstap op korte termijn absoluut niet gebeuren. De teambaas van Mercedes toont begrip voor het besluit van Verstappen om langer bij Red Bull te blijven. Wolff stelt dat teams van topniveau hun zaken op orde krijgen naarmate de teams wennen aan de nieuwe reglementen. Hij verwacht dat Red Bull zich na een wisselvallig seizoen met mindere resultaten weer zal mengen in de strijd om de overwinningen. Met de contractverlenging van Verstappen is er voorlopig een einde gekomen aan de aanhoudende speculaties over zijn toekomst in de Formule 1.
1: Dit is
0: jouw sportradio. Give me a beat.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de rijbaan van de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden bij Grauw. Daar is de weg dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Radio, jouw sportradio. Ja, na het vertrek van Ronald Koeman stelde de KNVB een shortlist op met de 4 potentiële namen, waarin Guardiola direct bovenaan stond als allerbelangrijkste prioriteit. Omdat al snel duidelijk werd dat de succescoach een sabbatical wilde nemen, schakelde de bond al snel door naar Arne Slot als de volgende logische optie op de lijst. Na 2 diepgaande gesprekken over zijn voetbalvisie en werkwijze liet de trainer weten dat hij liever actief wil blijven als clubcoach, wat volgens De Jong volledig gerespecteerd dient te worden. Vervolgens bleven Xavi en jong Oranje-trainer Michael Reiziger over als de finalisten, met wie beide begin augustus uitgebreid is gesproken. Volgens De Jong speelde eventuele kritiek vanuit de media op Reiziger geen enkele rol in het selectieproces en blijft het volledige vertrouwen bestaan in zijn toekomst als bondscoach. Peter Bos stond daarentegen nooit op de shortlist, omdat de selectie uitsluitend plaatsvond op basis van het juiste profiel, kwaliteiten en de actuele beschikbaarheid. De definitieve keuze viel vervolgens op Xavi vanwege zijn passie, dominantie en het omarmen van de voetbalcultuur.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Suzuka. Japan. 2005.
2: Renault gaat naar buiten. Is dat voor Fisichella of willen ze daar Fernando Alonso weghalen? Ik denk het laatste, maar je weet het nooit zeker. Misschien dat ze op die manier Fernando Alonso net voor Schumacher weten te krijgen. Wat gaat Alonso doen nu? Voor de 130R, voor de 130R. Way! Yeah, yeah, yeah, yeah. Dat is dapper. Goeiedag zeg. Goedemorgen. Als je eventjes hier een tik kan uitdelen met een hamer, dan is het dat. Het is een truc van Renault geweest misschien wel om op de boordradio te roepen. Hij gaat naar binnen. Schumacher die net wat rustiger deed. En wie is er binnen? De leider in de race, Giancarlo Fisichella. En dit loopt deze Fernando Alonso meteen uit. En Schumacher zit nog bij te komen. Dan staat hij nu alweer onder druk van Kimi Raikkonen.
1: Grand Prix Radio.

0: Als trotse kledingpartner van de Dutch Grand Prix bedankt Mascot Workwear alle vrijwilligers voor jullie enthousiasme. Mascot Workwear, testen to work.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de rijbaan van de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. Dat gebeurde bij Grauw. De weg is daar dicht en dat duurt nog tot 6 uur volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. Een kwartiertje vertraging voor het verkeer op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg tot aan de Duitse grens 2 kilometer file.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Reinier de Ridder heeft zijn eerste gevecht in de lichte zwaargewichtklasse bij de UFC met succes afgesloten. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vechtsporter werkte zijn 3 jaar oudere tegenstander Roman Dolidze in de eerste ronde naar de grond en besliste het duel met een krachtige reeks stoten in het gezicht, waarna de scheidsrechter het gevecht direct beëindigde. Het optreden markeert een belangrijk debuut voor de Ridder in deze gewichtsklasse binnen de belangrijkste bond voor Mixed Martial Arts, waar hij sinds 2024 vooruitkomt. Mixed Martial Arts voegt elementen uit onder meer worstelen, judo, kickboksen en thaiboksen met elkaar samen. Eerder vocht de Ridder in de middengewichtsklasse, waarin zijn laatste 2 partijen tegen Caio Borralho en Brandon Allen werden verloren. In een eerdere fase van zijn professionele loopbaan was de Neder al wel succesvol als lichtzwaargewicht bij ONE Championship. Na afloop van het gevecht was de Ridder zichtbaar geëmotioneerd door de zwaar bevochten overwinning. Hij deelde dat het verliezen van een wedstrijd al ontzettend zwaar valt en dat 2 opeenvolgende nederlagen voelen als het einde van de wereld. Omdat de intensieve trainingsperiode ervoor zorgde dat hij al 8 weken van huis is, kijkt hij nu enorm uit om naar huis te gaan en zijn kinderen weer vast te kunnen gaan houden.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Medewerkers moeten het zich persoonlijk aantrekken, omdat ze weten dat ze er aan de andere kant sterker uitkomen. En als ze dat doen, neemt het zelfvertrouwen enorm toe. Williams die kende een valse start van het seizoen vanwege gemiste privétests en een zware auto onder de nieuwe reglementen. Ja, ondanks die sportieve tegenvaller verlengden Carlos Sainz en teamgenoot Alex Albon onlangs hun contracten. Sainz benadrukt dat doorzetten en de regie pakken uiteindelijk zal leiden tot een succesvollere toekomst voor het team.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 1998.
2: Poging nummer 2 om de Grand Prix van Canada van start te krijgen met wederom die bottleneck. En wie heeft er nu de beste start? Weer rijdt Coulthard goed weg. Maar nu is Hakkinen ook goed weg hoor. En Schumacher verliest nu plaats. Oh, oh, oh. Is het Coulthard? Ja, dat is Coulthard. En Coulthard rijdt heel langzaam en daar gaat de volgende. Weer is Alesi erbij betrokken en weer is het Jarno Trulli. Safety car situatie. Safety car situatie. Neutralisatie van de wedstrijd. En dit is wat er gebeurt. Let op. Links in beeld. Mika Hakkinen. Schakel door. Schakel door. Daar is hij al stuk. Paf. Bij het naar de tweede of derde versnelling gaan is het gedaan. En het kan dus wel eens een gebroken aandrijf vast zijn. Dan tettert Ralf Schumacher door het gras. Moet iedereen gaan remmen. Trulli wordt daar geraakt door Alexander Woerts. Woerts duwt hem aan de zijkant. En ook Mika Salo is erbij betrokken. Kijk, nu staan die hete uitlaten op dat bodywork bij Alesi. Ja, dat begint wel te fikken.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mike van Duinen heeft een nieuwe club gevonden. De aanvaller gaat aan de slag bij VV Katwijk. Daarmee begint hij aan een nieuw hoofdstuk na ruim 15 jaar in het betaald voetbal. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duinen begon zijn loopbaan bij ADO Den Haag en maakte daar zijn debuut in de Eredivisie. De speler groeide uit tot een vaste waarde en kwam uiteindelijk tot 117 wedstrijden voor de Haagse club. Daarin wist hij 27 keer te scoren. Na de periode in Den Haag volgde een buitenlandse stap naar Fortuna Düsseldorf. Vervolgens speelde Van Duinen in Nederland nog voor Roda JC, Excelsior en PEC Zwolle. Tussendoor kwam hij ook nog uit voor het Griekse OFI Kreta. In 2022 keerde Van Duinen terug bij Excelsior, waar hij zijn loopbaan als profvoetballer afsloot. In totaal kwam de aanvaller tot ruim 300 eredivisieoptredens. Die ervaring neemt hij nu mee naar VV Katwijk, waar voormalig teamgenoot Luigi Bruins de hoofdtrainer is. De club laat weten erg blij te zijn met de komst van de ervaren speler. Hiermee krijgt de selectie een belangrijke impuls voor de landelijke competitie. Het is voor Van Duinen een bewuste keuze om zijn loopbaan te vervolgen op Sportpark De Krom en zijn waardevolle ervaring over te dragen aan een team.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Voetballer Uge Sietse van Lingen kijkt uit naar een nieuwe club in of dichtbij Europa. Het contract bij zijn vorige Thaise werkgever Chonburi is ontbonden vanwege financiële problemen bij de club. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Lingen vernam het nieuws over zijn contract via de media, in plaats van dat hij rechtstreeks door de club zelf werd geïnformeerd over de situatie. Persoonlijke omstandigheden spelen een grote rol bij het vinden van een volgende bestemming. Samen met zijn Franse partner wil de spits graag terugkeren naar de vertrouwde omgeving dicht bij de familie. Frankrijk en België genieten daarbij de eerste voorkeur, maar de voetballer sluit andere opties in het buitenland niet direct volledig uit voor de toekomst. Aan belangstelling is trouwens in ieder geval geen enkel gebrek. Verschillende ploegen uit onder meer Vietnam, Maleisië, Indonesië, Australië en het Midden-Oosten hebben inmiddels interesse getoond in zijn diensten. Ondanks die concrete aanbiedingen gaat de bewuste keuze nu uit naar een verblijf dichter bij huis vanwege de gezinssituatie. In het recente verleden was Verlingen nog goed voor vele doelpunten en beslissende passes bij de club uit Thailand. Momenteel verblijft de Vries in Leeuwarden om daar zijn conditie op peil te houden in afwachting van een definitieve stap. De speler geeft aan rustig af te wachten wat de komende tijd brengt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2007.
2: Daar gaat de wereldtitel van Lewis Hamilton. Engeland huilt, Engeland jankt. Hij valt stil en wordt geen wereldkampioen. Hij had net Nick Heidfeld ingehaald. Hier staat zijn auto in cruise mode. Ja, dit is het drama voor Hamilton. Aan de andere kant, meteen erachteraan. Hij is zo jong, hé, daar gaat hij weer. Hij gaat gewoon weer. Luisteren. Wat doet die motor? Gaat hij naar binnen? 3, 4. Hij gaat weer. Ik word gek. Maar hij valt een partij terug. 18e. Wat is er daar nou in godesnaam gebeurd? Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennislegende Serena Williams vormt tijdens het dubbelspel op de US Open een koppel met de Spaanse wereldtopper Carlos Alcaraz. Het duo heeft een wildcard gekregen voor het gemengd dubbelspel. Dat is omgebouwd tot een tweedaags toernooi met 16 teams. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Williams is het haar eerste optreden in New York sinds 2022. Ze won het gemengd dubbelspel daar in 1998 samen met Max Mernet. In het enkelspel kwam ze dit jaar alleen in actie op Wimbledon, waar ze in de eerste ronde werd uitgeschakeld na een knieblessure. Of ze daar meedoet in het enkelspel is nog onzeker. Alcaraz die keert na een lange polsblessure terug op de baan. De nummer 2 van de wereld stond sinds april aan de kant en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz verdedigt tegelijkertijd zijn titel in het enkelspel op de US Open. Het vernieuwde gemengd dubbelspel brengt meer topduo's samen. Zo vormen Arina Sabalenka en Novak Djokovic een team. Bij de mannen ontbreken grote namen. Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, meldde zich af met een knieblessure, waardoor een finale tussen Alcaraz en Sinner er opnieuw niet in zit.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: mogelijk was. In iedere seizoenen voerden Mercedes en Verstappen al wel verkennende gesprekken, maar de timing was toen steeds niet optimaal. En Wolff die benadrukt dat de deur voor de toekomst nooit helemaal gesloten is, maar ziet een overstap op korte termijn absoluut niet gebeuren. De teambaas van Mercedes toont begrip voor het besluit van Verstappen om langer bij Red Bull te blijven. Wolff stelt dat teams van topniveau hun zaken op orde krijgen naarmate de teams wennen aan de nieuwe reglementen. Hij verwacht dat Red Bull zich na een wisselvallig seizoen met mindere resultaten weer zal mengen in de strijd om de overwinningen. Met de contractverlenging van Verstappen is er voorlopig een einde gekomen aan de aanhoudende speculaties over zijn toekomst in de Formule 1.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Ken je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2000.
2: De lichten gaan aan en spoedig hebben we de start hier in Duitsland. En Fisichella heeft een slechte start en het is de beste start voor Mika Hakkinen die de leiding pakt. Rechts in beeld gaat Mika Hakkinen van plaats 4 naar de leiding en Schumacher gaat er weer af. Nu is het Giancarlo Fisichella die hem achter in de Ferrari torpedeert. En de WK-aspiraties van Michael Schumacher krijgen kleun op kleun. Kijk hem boos zijn. David Coulthard gaf Schumacher een koekje van eigen deeg. Schoot vol naar rechts. Daardoor moest Schumacher een andere kant op. En nu komt die discussie pas echt los. De Duitser ligt er in de eerste ronde van zijn thuis Grand Prix naast.
1: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft onthuld dat Pep Guardiola de absolute droomkandidaat was om de landelijke selectie over te nemen. Toch viel de keuze uiteindelijk op Xavi Hernandez. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, na het vertrek van Ronald Koeman stelde de KNVB een shortlist op met de 4 potentiële namen, waarin Guardiola direct bovenaan stond als allerbelangrijkste prioriteit. Omdat al snel duidelijk werd dat de succescoach een sabbatical wilde nemen, schakelde de bond al snel door naar Arne Slot als de volgende logische optie op de lijst. Na 2 diepgaande gesprekken over zijn voetbalvisie en werkwijze liet de trainer weten dat hij liever actief wil blijven als clubcoach, wat volgens de Jong volledig gerespecteerd dient te worden. Vervolgens bleven Xavi en Jong Oranje trainer Michael Reiziger over als de finalisten met wie beide begin augustus uitgebreid is gesproken. Volgens de Jong speelde eventuele kritiek vanuit de media op Reiziger geen enkele rol in het selectieproces en blijft het volledige vertrouwen bestaan in zijn toekomst als bondscoach. Peter Bos stond daarentegen nooit op de shortlist, omdat de selectie uitsluitend plaatsvond op basis van het juiste profiel, kwaliteiten en de actuele beschikbaarheid. De definitieve keuze viel vervolgens op Xavi vanwege zijn passie, dominantie en het omarmen van de voetbalcultuur.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Reinier de Ridder heeft zijn eerste gevecht in de lichte zwaargewichtklasse bij de UFC met succes afgesloten. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vechtsporter werkte zijn 3 jaar oudere tegenstander Roman Dolidze in de eerste ronde naar de grond en besliste het duel met een krachtige reeks stoten in het gezicht, waar de scheidsrechter het gevecht direct beëindigde. Het optreden markeert een belangrijk debuut voor de Ridder in deze gewichtsklasse binnen de belangrijkste bond voor Mixed Martial Arts, waar hij sinds 2024 vooruitkomt. Mixed Martial Arts voegt elementen uit onder meer worstelen, judo, kickboksen en thaiboksen met elkaar samen. Eerder vocht de Ridder in de middengewichtsklasse, waarin zijn laatste 2 partijen tegen Caio Borralho en Brandon Allen werden verloren. In een eerdere fase van zijn professionele loopbaan was de Neder al wel succesvol als lichtzwaargewicht bij ONE Championship. Na afloop van het gevecht was de Ridder zichtbaar geëmotioneerd door de zwaar bevochten overwinning. Hij deelde dat het verliezen van een wedstrijd al ontzettend zwaar valt en dat 2 opeenvolgende nederlagen voelen als het einde van de wereld. Omdat de intensieve trainingsperiode ervoor zorgde dat hij al 8 weken van huis is, kijkt hij nu enorm uit om naar huis te gaan en zijn kinderen weer vast te kunnen gaan houden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Grens de la Frontera. Spanje. 1997.
3: Wat kan Mika Hakkinen doen? Kan hij 1,2 seconden dichtrijden? Weet hij een punt te vinden waar hij er voorbij kan? Laatste ronde van de race. Hakkinen komt dichterbij. Laat Villeneuve het gebeuren. Wat heeft Hakkinen nog? Is er nog grip? Want Hakkinen gaat natuurlijk voor zijn allereerste Grand Prix-overwinning. En hoe dicht is hij hierbij? Minder dan een paar tienden. En ook dat zou mooi voor het seizoen zijn. Dan komt hij. Hij mag er voorbij. Hakkinen. Yes. Mika Hakkinen leidt. En gaat op weg naar zijn eerste overwinning. Villeneuve zit erachter. En Villeneuve pakt zijn eerste wereldtitel. Daar komt ook nog David Coulthard aan de binnenkant. En Villeneuve neemt genoegen met de derde plaats. Een dubbelslag voor het team van McLaren. Tranen op de tribune. Mika Hakkinen wint zijn eerste Grand Prix. Jacques Villeneuve wordt wereldkampioen. Wat een ongelofelijke mooie finish van het seizoen 1997. Wauw, prachtig.
1: Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Carlos Sainz heeft het personeel van Williams gevraagd om tegenslagen vooral persoonlijk aan te trekken. Na een moeilijke start van het seizoen met een te zware auto hield hij een speciale toespraak in de Britse fabriek van het team. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, in die toespraak legde Sainz uit dat een Formule 1-team nu eenmaal bestaat uit individuen die briljant zijn in wat ze doen en mentaal sterk genoeg zijn om door dit soort lastige periodes heen te breken. In plaats van de problemen weg te wuiven, spoorde hij alle medewerkers aan om verantwoordelijkheid bij zichzelf neer te leggen. Volgens de coureur zorgt die persoonlijke benadering ervoor dat personeel sterker uit de strijd komt en verder groeit als team. Medewerkers moeten het zich persoonlijk aantrekken, omdat ze weten dat ze er aan de andere kant sterker uitkomen. En als ze dat doen, neemt het zelfvertrouwen enorm toe. Williams die kende een valse start van het seizoen vanwege gemiste privétests en een zware auto onder de nieuwe reglementen. Ja, ondanks die sportieve tegenvaller verlengde Carlos Sainz en teamgenoot Alex Albon onlangs hun contracten. Sainz benadrukt dat doorzetten en de regie pakken uiteindelijk zal leiden tot een succesvollere toekomst voor het team.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Mike van Duinen heeft een nieuwe club gevonden. De aanvaller gaat aan de slag bij VV Katwijk. Daarmee begint hij aan een nieuw hoofdstuk na ruim 15 jaar in het betaald voetbal. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duinen begon zijn loopbaan bij ADO Den Haag en maakte daar zijn debuut in de Eredivisie. De speler groeide uit tot een vaste waarde en kwam uiteindelijk tot 117 wedstrijden voor de Haagse club. Daarin wist hij 27 keer te scoren. Na de periode in Den Haag volgde een buitenlandse stap naar Fortuna Düsseldorf. Vervolgens speelde Van Duinen in Nederland nog voor Roda JC, Excelsior en PEC Zwolle. Tussendoor kwam hij ook nog uit voor het Griekse OFI Kreta. In 2022 keerde Van Duinen terug bij Excelsior, waar hij zijn loopbaan als profvoetballer afsloot. In totaal kwam de aanvaller tot ruim 300 eredivisieoptredens. Die ervaring neemt hij nu mee naar VV Katwijk, waar voormalig teamgenoot Luigi Bruins de hoofdtrainer is. De club laat weten erg blij te zijn met de komst van de ervaren speler. Hiermee krijgt de selectie een belangrijke impuls voor de landelijke competitie. Het is voor Van Duinen een bewuste keuze om zijn loopbaan te vervolgen op Sportpark De Krom en zijn waardevolle ervaring over te dragen aan een team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Formule 1. Flashback. Red Bull Ring. Oostenrijk. 2019.
1: Jongen, wat is er spannend.
2: Fuck. Het gaat toch niet gebeuren, dit.
3: Verstappen behind, 1 second.
1: Libello.
2: Och, ik ga staan. Gas in met die app. Acceleratieverschil, groot. Groot. Oh, binnenkant. Ja. Nee, nog niet. Leclerc accelereert harder uit. Holy Moses. Gaat naar Bottas 15, no problem daar. Hou je kop erbij. Als het gaat, moet het schoon, jongens. Nog een keer. En nu, juist nu, laat hij hem naar buiten lopen. Dat is er even een touché. He pushed me off the track, gaat hij zeggen. Maar dit is racing. Hier moet die wedstrijdleiding niks aan doen. Verstappen aan de leiding.
4: He turned in on me.
5: Nee, there's nothing wrong with that, man.
2: He turned in on me.
4: What the hell is that?
2: Ja, jongens, dit is toch racen. Dit wil je toch zien. Masterclass terugkomen na een poepstart. Ja hoor, 2018 en 2019. Hij flikt het gewoon. Max Verstappen afgevlacht als winnaar.
4: Ja, man!

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voetballer Oege Sietse van Lingen kijkt uit naar een nieuwe club in of dichtbij Europa. Het contract bij zijn vorige Thaise werkgever Chonburi is ontbonden vanwege financiële problemen bij de club. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Lingen vernam het nieuws over zijn contract via de media, in plaats van dat hij rechtstreeks door de club zelf werd geïnformeerd over de situatie. Persoonlijke omstandigheden spelen een grote rol bij het vinden van een volgende bestemming. Samen met zijn Franse partner wil de spits graag terugkeren naar de vertrouwde omgeving dicht bij de familie. Frankrijk en België genieten daarbij de eerste voorkeur, maar de voetballer sluit andere opties in het buitenland niet direct volledig uit voor de toekomst. Aan belangstelling is trouwens in ieder geval geen enkel gebrek. Verschillende ploegen uit onder meer Vietnam, Maleisië, Indonesië, Australië en het Midden-Oosten hebben inmiddels interesse getoond in zijn diensten. Ondanks die concrete aanbiedingen gaat de bewuste keuze nu uit naar een verblijf dichter bij huis vanwege de gezinssituatie. In het recente verleden was Van Lingen nog goed voor vele doelpunten en beslissende passes bij de club uit Thailand. Momenteel verblijft de Vries in Leeuwarden om daar zijn conditie op peil te houden in afwachting van een definitieve stap. De speler geeft aan rustig af te wachten wat de komende tijd brengt.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Tennislegende Serena Williams vormt tijdens het dubbelspel op de US Open een koppel met de Spaanse wereldtopper Carlos Alcaraz. Het duo heeft een wildcard gekregen voor het gemengd dubbelspel. Dat is omgebouwd tot een tweedaags toernooi met 16 teams. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Williams is het haar eerste optreden in New York sinds 2022. Ze won het gemengd dubbelspel daar in 1998 samen met Max Mernet. In het enkelspel kwam ze dit jaar alleen in actie op Wimbledon, waar ze in de eerste ronde werd uitgeschakeld na een knieblessure. Of ze daar meedoet in het enkelspel is nog onzeker. Alcaraz die keert na een lange polsblessure terug op de baan. De nummer 2 van de wereld stond sinds april aan de kant en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz verdedigt tegelijkertijd zijn titel in het enkelspel op de US Open. Het vernieuwde gemengd dubbelspel brengt meer topduo's samen. Zo vormen Arina Sabalenka en Novak Djokovic een team. Bij de mannen ontbreken grote namen. Yannick Sinner, de nummer 1 van de wereld, meldde zich af met een knieblessure, waardoor een finale tussen Alcaraz en Sinner er opnieuw niet in zit.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: 2010.
1: Button en dan Vettel op een halve seconde. Dan is hij juist wel heel snel geweest. Is. En Vettel nu kijkt of hij er voorbij kan. Oh, Sebastian Vettel! Jongen. Dit soort dingen moet je niet doen als je wereldkampioen wil worden. En ga je nu nog pitlane in ook voor een nieuwe neus. Ramt daar tegen de achterkant van Button aan. En dat kwam omdat hij weer terugging. Nieuwe neus. Is er milieuschade? Nu kost het allemaal tijd. Ik wil daar eens een goede herhaling van zien. En waar is Button dan gebleven? Hij is gestopt. Ja, hij is gestopt. Oeh, die gaat niet blij zijn dan. Wordt gewoon uit de wedstrijd gekegeld door Sebastian Vettel. Kijk, hij raakt hem al kwijt voordat hij Button raakt. Hè? Gaat naar links naar rechts. Let op. Hier is hij hem kwijt. En dus raakt hij Button. Als Button daar niet gereden had, was hij haaks rechtsaf verdwenen. Wat een beuk zeg. Wat een domme fout van Vettel. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff die verwacht dat het nog een paar jaar duurt voordat Max Verstappen eventueel de overstap naar zijn Formule 1-team maakt. Dat laat de Oostenrijker weten nu zowel Mercedes als Red Bull hun rijders voor de komende periode hebben vastgelegd. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mercedes verlengde eerder de contracten van George Russell en Kimi Antonelli voor 2027. Tegelijkertijd legde Red Bull de viervoudig wereldkampioen opnieuw vast voor de komende jaren. Volgens Wolff was de situatie daardoor heel anders dan een jaar eerder, toen beide partijen openlijk verkenden of een samenwerking mogelijk was. In iedere seizoenen voerden Mercedes en Verstappen al wel verkennende gesprekken, maar de timing was toen steeds niet optimaal. En Wolff die benadrukt dat de deur voor de toekomst nooit helemaal gesloten is, maar ziet een overstap op korte termijn absoluut niet gebeuren. De teambaas van Mercedes toont begrip voor het besluit van Verstappen om langer bij Red Bull te blijven. Wolff stelt dat teams van topniveau hun zaken op orde krijgen naarmate de teams wennen aan de nieuwe reglementen. Hij verwacht dat Red Bull zich na een wisselvallig seizoen met mindere resultaten weer zal mengen in de strijd om de overwinningen. Met de contractverlenging van Verstappen is er voorlopig een einde gekomen aan de aanhoudende speculaties over zijn toekomst in de Formule 1.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft onthuld dat Pep Guardiola de absolute droomkandidaat was om de landelijke selectie over te nemen. Toch viel de keuze uiteindelijk op Xavi Hernandez. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, na het vertrek van Ronald Koeman stelde de KNVB een shortlist op met de 4 potentiële namen, waarin Guardiola direct bovenaan stond als allerbelangrijkste prioriteit. Omdat al snel duidelijk werd dat de succescoach een sabbatical wilde nemen, schakelde de bond al snel door naar Arne Slot als de volgende logische optie op de lijst. Na 2 diepgaande gesprekken over zijn voetbalvisie en werkwijze liet de trainer weten dat hij liever actief wil blijven als clubcoach, wat volgens de Jong volledig gerespecteerd dient te worden. Vervolgens bleven Xavi en jong Oranje-trainer Michael Reiziger over als de finalisten met wie beide begin augustus uitgebreid is gesproken. Volgens de Jong speelde eventuele kritiek vanuit de media op Reiziger geen enkele rol in het selectieproces en blijft het volledige vertrouwen bestaan in zijn toekomst als bondscoach. Peter Bos stond daarentegen nooit op de shortlist, omdat de selectie uitsluitend plaatsvond op basis van het juiste profiel, kwaliteiten en de actuele beschikbaarheid. De definitieve keuze viel vervolgens op Xavi vanwege zijn passie, dominantie en het omarmen van de voetbalcultuur.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2006.
2: Wat een mooie overwinning van Raikkonen. Wat jammer van Button dat hij niet heeft door kunnen jassen. En Raikkonen zit in de laatste raceronde nog even de snelste raceronde neer. 26.045. Ik zeg applaus voor Ralf, want dat is echt niet makkelijk met die auto. Oh, en daar gaat dan nog een motor. Daar gaat dan nog de motor van Button in dikke vlammen op in een oliespoor. Button haalt het niet. En Fisichella pakt een vijfde plaats. En Button wordt geen zesde, geen zevende, geen achtste, geen negende, geen tiende. Ja, dat wordt hij wel. Want hij heeft een rondje voorsprong. Ronde voorsprong op Christian Albers. Daarmee wordt hij tiende en blijft Albers elfde.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Reinier de Ridder heeft zijn eerste gevecht in de lichte zwaargewichtsklasse bij de UFC met succes afgesloten. Dit is Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vechtsporter werkte zijn 3 jaar oudere tegenstander Roman Dolidze in de eerste ronde naar de grond en besliste het duel met een krachtige reeks stoten in het gezicht, waarna de scheidsrechter het gevecht direct beëindigde. Het optreden markeert een belangrijk debuut voor de Ridder in deze gewichtsklasse binnen de belangrijkste bond voor Mixed Martial Arts, waar hij sinds 2024 vooruitkomt. Mixed Martial Arts voegt elementen uit onder meer worstelen, judo, kickboksen en thaiboksen met elkaar samen. Eerder vocht de Ridder in de middengewichtsklasse, waarin zijn laatste 2 partijen tegen Caio Borralho en Brandon Allen werden verloren. In een eerdere fase van zijn professionele loopbaan was de Neder al wel succesvol als lichtzwaargewicht bij ONE Championship. Na afloop van het gevecht was de Ridder zichtbaar geëmotioneerd door de zwaar bevochten overwinning. Hij deelde dat het verliezen van een wedstrijd al ontzettend zwaar valt en dat 2 opeenvolgende nederlagen voelen als het einde van de wereld. Omdat de intensieve trainingsperiode ervoor zorgde dat hij al 8 weken van huis is, kijkt hij nu enorm uit om naar huis te gaan en zijn kinderen weer vast te kunnen gaan houden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Carlos Sainz heeft het personeel van Williams gevraagd om tegenslagen vooral persoonlijk aan te trekken. Na een moeilijke start van het seizoen met een te zware auto hield hij een speciale toespraak in de Britse fabriek van het team. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, in die toespraak legde Sainz uit dat een Formule 1-team nu eenmaal bestaat uit individuen die briljant zijn in wat ze doen en mentaal sterk genoeg zijn om door dit soort lastige periodes heen te breken. In plaats van de problemen weg te wuiven, spoorde hij alle medewerkers aan om verantwoordelijkheid bij zichzelf neer te leggen. Volgens de coureur zorgt die persoonlijke benadering ervoor dat personeel sterker uit de strijd komt en verder groeit als team. Medewerkers moeten het zich persoonlijk aantrekken, omdat ze weten dat ze er aan de andere kant sterker uitkomen. En als ze dat doen, neemt het zelfvertrouwen enorm toe. Williams die kende een valse start van het seizoen vanwege gemiste privétests en een zware auto onder de nieuwe reglementen. Ja, ondanks die sportieve tegenvaller verlengde Carlos Sainz en teamgenoot Alex Albon onlangs hun contracten. Sainz benadrukt dat doorzetten en de regie pakken uiteindelijk zal leiden tot een succesvollere toekomst voor het team.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Buenos Aires, Argentinië. 1998.
2: Het team van Williams loopt op dit moment naar buiten. Dat betekent dat we daar een pitstop kunnen gaan verwachten. Terwijl ook Esteban Tuero nu naar binnen komt. Problemen bij Tuero bij het rechtervoorwiel. Ziet u dat? Wiel niet, wiel wel. Oh, die moet daar. Deze moet. Waar moet die? Ja, die moet daar en deze moet hier. Oh ja. Gaat lekker, jongens. Top gewerkt. Goed, dit is weer een reden om vanavond anderhalf uur met z'n allen te gaan zitten debriefen. Om te kijken wat er nou precies fout ging. Hou het maar op een communicatiefoutje. Maar als rijder word je hier niet echt vrolijk van. En hij heeft ook nog een koppelingsprobleem. Getuige de manier waarop de heren hem onderweg helpen. Maar hij is weer onderweg. Esteban Tuero.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mike van Duinen heeft een nieuwe club gevonden. De aanvaller gaat aan de slag bij VV Katwijk. Daarmee begint hij aan een nieuw hoofdstuk na ruim 15 jaar in het betaald voetbal. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Duinen begon zijn loopbaan bij ADO Den Haag en maakte daar zijn debuut in de Eredivisie. De speler groeide uit tot een vaste waarde en kwam uiteindelijk tot 117 wedstrijden voor de Haagse club. Daarin wist hij 27 keer te scoren. Na de periode in Den Haag volgde een buitenlandse stap naar Fortuna Düsseldorf. Vervolgens speelde Van Duinen in Nederland nog voor Roda JC, Excelsior en PEC Zwolle. Tussendoor kwam hij ook nog uit voor het Griekse OFI Kreta. In 2022 keerde Van Duinen terug bij Excelsior, waar hij zijn loopbaan als profvoetballer afsloot. In totaal kwam de aanvaller tot ruim 300 eredivisieoptredens. Die ervaring neemt hij nu mee naar VV Katwijk, waar voormalig teamgenoot Luigi Bruins de hoofdtrainer is. De club laat weten erg blij te zijn met de komst van de ervaren speler. Hiermee krijgt de selectie een belangrijke impuls voor de landelijke competitie. Het is voor Van Duinen een bewuste keuze om zijn loopbaan te vervolgen op Sportpark De Krom en zijn waardevolle ervaring over te dragen aan het team.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.